0: Les yeux de ma mère, il y a toujours.
1: Yeah. Really.

0: Music Matters.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. In Mazeik in Limburg heeft de man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de achtste finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.

0: Ankerman. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Het zijn solden in de designer outlets van

0: naar de solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
5: What's up, y'all? It's Mike D.
4: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
6: I'm telling you all the Sabotage!
4: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
5: This is a song called Sabotage.
4: Morgenavond, 5 voor 7.
7: Willy.
5: All is kapot.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
11: Auto5.
4: Willy.
7: Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
3: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
2: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Mazeik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle pistes open en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
4: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
2: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had daar kritiek op geuit op het gerechtelijk onderzoek daar rond. En dat veroorzaakte veel spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
5: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
2: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen de komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.
6: Ja, dat wil weer lukken. De zomer van Willy begint en het voelt frisjes aan buiten. Echt waar, heerlijk is het.

0: 7 over 7 op Willy met de Rolling Stones en Brown Sugar.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Het is een beetje een vreemde week voor jou, maar ook op Willy. Het is een soort van halve week. Hè. Woensdag, overmorgen, dan is het 1 juli. Het zijn die laatste junidagen. Ik hoop voor jou dat je vakantie er bijna zit aan te komen. Of dat je minstens een festivaltje in het vooruitzicht hebt. Rockwechter bijvoorbeeld begint nu donderdag. Er zijn aangenamere temperaturen. Voorlopig toch ideaal festivalweer. Momenteel, laat ons hopen dat dat zo blijft. Gisteravond was er Nick Cave op Live is Live. Dat superfijne festival aan de Middenvijver in Antwerpen. Als je erbij was, laat gerust weten wat jij ervan vond. De krant zijn alweer lovend. Zijn ze dat ooit anders over Nick Cave? Vanavond nog eens Live is Live. Vandaag dan met vanavond Iron Maiden op de affiche.
1: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

0: Charmous Man van Blur.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Ik zei het al, het is een beetje een aparte week. Die laatste week voor de zomer echt begint. Vanaf volgende week zitten we met Willy weer een hele zomer in Leuven. Op het terras van M. Je moet zeker eens langskomen. Elke weekdag, behalve woensdag, zitten we daar de hele zomer lang. Vanaf volgende week, dat wordt het gezelligste, muzikaalste terras van ons land. Daar aan M in Leuven. Want we zetten weer vol in op live muziek. Gemiddeld een artiest of drie per dag die live komt spelen op ons terras. Of op donderdagavond in de tuin.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Live music matters, dat is de baseline deze zomer. En er komen heel wat artiesten langs op het terras daar aan M. En donderdagavond in de tuin. Met als eerste artiest in de tuin daar op 9 juli deze Admiral Freedy. Goedemorgen.

0: exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Willy.
2: Music Matters.

0: zeggen, waar zijn Thomas en Sina eigenlijk? Wel, ik mag hopen in hun bedje. Ze hebben het wel verdiend, hè? Een zomertje lang uitslapen. Jan van den Bossen en ik to the rescue deze zomer in de ochtend.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Vanaf volgende week sta je op met Jan 's ochtends. En met de beste muziek natuurlijk, elke ochtend. En die muziek die gaat door de hele dag lang. Wat had je verwacht van Willy? Vanaf volgende week zitten we weer in Leuven. Op het muzikaalste terras van ons land. Dat is het terras van M. Er komen weer heel veel muzikale gasten langs. Denk aan Flip Kaulier, denk aan Admiral Freebie, denk aan Hi Hi. Denk aan elke belofte die we deze week of dit jaar in de kijker hebben gezet bij Willy. Ze komen allemaal langs voor een sessie. En sommige artiesten die komen ook echt een volwaardige show spelen. Zoals de show van Admiral Freebie volgende week donderdag 9 juli in de tuin daar aan M. En vorige zomer zijn er ook heel wat artiesten langsgekomen. We gaan af en toe eens terugblikken naar die muzikale activiteiten op ons terras. Daar heel wat grote namen die zijn langsgekomen. Deze Sam Bettes bijvoorbeeld.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Die kwam langs vorige zomer en speelde dit California Live. Sam Bettes.

0: come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
0: Willy.

Ik heb het gedaan, hè. Ik heb een uitgebreid gesprek gevoerd met mijn psycholoog en mijn psychiater. Ze zeggen dat het best is om de medicatie niet af te bouwen en gewoon af en toe die innerlijke Ben Krabbe er gewoon uit te laten komen. Die de nodige ruimte te geven. Dus dat gaan we dan elke ochtend doen deze week. Sport, sport, sport. We zoeken een drie-letterwoord. De tip is hoofddeksel, drie letters en de hoofdprijs. Dat is een hoofdprijs. Als jij die drie letters denkt te weten, stuur ze even in de Wheelie-app. Drie letters, de tip is hoofddeksel. De hoofdprijs is een hoofdprijs. Een prijs voor op je...

Een drieletterwoord met de tip hoofddeksel. Kak, stuurt Dieter. Ik denk dat je klak bedoelde, Dieter. Maar dat is vier letters, dus klopt niet. Fes blijft ook een goeieke Dieter, maar het is een pet. En Saskia mag die in haar bus en op haar hoofd verwachten.

vanaf het begin van de jaren 90, hè, dit. En hier zijn we 36 jaar later en nog altijd niet kapot te krijgen. Depeche Mode en Enjoy the Silence. Als je naast zo'n wheeliepet hebt gegrepen, geen probleem. Elke ochtend mag ik er zo eentje weggeven. En Jan met de pet, dat weet je, die geeft er ook elke ochtend eentje weg. Vanaf volgende week sta je op met Jan. Deze week nog met mij. 6 augustus, dat is een dag om aan te duiden in je agenda. Dan gaan we Willy Unplugged doen. Daar in die prachtige setting van die prachtige tuin van prachtige M in het prachtige Leuven. Willy Unplugged organiseren we op 6 augustus met Portland en met deze TP Le Green live.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
5: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
4: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
6: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
4: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en zoon. Op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
7: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me, and we will see.
4: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk mee met de groep na zijn blessure. Al blijft het de vraag of hij nog op het WK in actie kan komen.
8: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
4: Opvallend, Leandro Trossard traint niet mee. Hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig. Later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
3: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

0: zomer van Willy. Live Music
1: Matters. We zijn officieel begonnen aan de zomer bij Willy. We zitten nog niet in Leuven. Vanaf volgende week wel. Dan ben je elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom om iets te komen drinken op het terras van Emmen. Er zal ook heel wat live muziek zijn waar jij kan van meegenieten. Dus kom zeker eens langs deze zomer in Emmen. Ook de voorbije jaren hebben we heel wat muzikale gasten gehad. Maar dit jaar zetten we extra in op live muziek daar aan Emmen in Leuven. Hou het dus zeker in de gaten. De namen zijn quasi ontelbaar. En van klein naar groot. Jasper Steverling die kwam een paar zomers geleden ook al eens langs op ons terras. En Jasper is ook de gast in de nieuwe aflevering van Viva 50, de podcast van Roos en Thomas. Mocht je nog niet beluisterd hebben, er zijn al een paar afleveringen online. Bent van Looy, Meriem Almaci en Sven Nijs, die kan je al beluisteren. En nu komt deze Jasper Steverling daar ook.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Willy. Music matters.

0: weet niet of je Siska al kent. Ze is al eens langs geweest op ons terras vorige zomer. En ook deze zomer komt ze langs. Op 23 juli speelt ze daar live.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Dat is altijd een mooi moment als Siska live speelt. Er is Sweet 16 vorige zomer op ons terras aan

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Really, music matters.

Het is maandag, ik weet het, maar het is wel maandag 29 juni. De zomervakantie voor de deur, ik mag het hopen, misschien is ze al begonnen bij jou. Een rapportje gaan afhalen, een klein oudercontactje hier of daar, wellicht zoiets. Eels, hey man, now you're really living. Really, really living, en dat kan je echt really niet uitspreken. Of ik toch niet. Het is 29 juli, Ian Pace is jarig vandaag. Ian B, deze hier. Ian Pace, de drummer van Deep Purple, hij wordt vandaag 77. Die gaat in ons. Gefeliciteerd.

Hij heeft zowat elke bezettingswissel overleefd bij Deep Purple. Ian Paice. En vandaag wordt hij 77, dat vierden we met Black Knight.

uitkijken naar Pukkelpop, waar deze Somber gaat spelen, terwijl Rock Werchter nog moet beginnen. Het is deze week zover. Rock Werchter geeft toe, het is de beste tijd van het jaar deze tijd. Er is al veel leuks geweest en er moet vooral nog heel veel leuks komen. En de temperatuur

0: morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling y'all it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5:05.
3: Willy.
1: All is kapot.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Energie delen lijkt na 4 jaar amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter van Rompuy vroeg de cijfers op.
5: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energiedelen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Die moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de BTW betalen.
4: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In de gemeenschapsschool in Essenen in Aflichem begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft dicht omdat er afgelopen weekend asbest vrijkwam bij een brand in de buurt. De kinderen worden opgevangen in een cultuurcentrum en buurtbewoners krijgen de raad om niet in hun tuin te gaan en ook niet op hun terras te zitten en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt normaal vandaag of er bij de brand asbestteeltjes verspreid geraakt zijn. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot €11 per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
6: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen. En 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
4: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In de plantentuin in Gent staat de reuze aronskelk in bloei. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De plant is meer dan 2 meter hoog en wordt door zijn vorm ook wel de penisplant genoemd. En door zijn verschrikkelijke stank ook wel de lijkenplant. Als je hem wil gaan bekijken en ruiken, moet je wel snel zijn, want hij bloeit maar 72 uur. En nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record, er doen wel veel meer landen mee op dit WK. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.
3: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.
7: Als je goed luistert, dan hoor je hoe Thomas en Sien zich nog eens omdraaien.

0: gaat vooruit met Alice May in a Flash. 9:10.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Het was een bewogen festivalweekend in ons land met een paar festivals die omwille van het noodweer de deuren moesten sluiten zaterdag, tot grote spijt van heel wat festivalgangers, maar ook heel wat organisatoren natuurlijk. Couleur Café, Werchter Boutique en Paradise City die moesten de boel voortijdig afblazen zaterdag. Geen Katy Perry dus, maar gisteren kon alles doorgaan zoals gepland. Er was Werchter Parklife met Papa Roach en Linkin Park en Zwang Regie. Er was dag 3 van Couleur Café met een zeer goed gevulde affiche, maar de mafste festivalaffiche van de zomer is toch die van Live is Live aan de Middenvijver op een linkeroever. Zaterdag kon je daar Robbie Williams aan het werk zien. Die had geen last van de storm. Vandaag komt Iron Maiden spelen daar aan de Middenvijver. En wat zich gisteravond afspeelde op Live is Live wordt een hoogmis genoemd in de kranten. Nick Cave als opperpriester, als verlosser, als duivel af en toe, met in zijn kielzog 9 apostelen die zichzelf de Bad Seeds laten noemen. De kranten zijn werkelijk lovend. De setting en het weer waren prima voor een uitdrijving van zonde, zweet en tranen. En dit hebben ze ook gespeeld gisteravond.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
3: Into my arms.

En die vingers hebben hun ochtendgymnastiek weer gehad aan de luchtgitaar. Geef toe, die luchtgitaar mag weer aan de muur. Of aan de wilgen, hoewel, laat ze nog maar even hangen aan de muur. Kan je ze snel weer eraf halen bij de volgende fingerpicking likken. Want de hele dag voorzien we de beste muziek erop jullie, dat is wat we doen. Zometeen is dan Pearl Jam, eerst Blossoms, Your Girlfriend.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Really, music matters.

0: zomer van Willy. Live music matters.
1: Dat wordt inderdaad onze baseline deze zomer. Live music matters. Het gezelligste, muzikaalste terras van het land. Dat is het terras waar we met Willy kamperen vanaf volgende week. En je weet het, dat is aan M in Leuven. Kom zeker eens langs. Behalve op woensdag zitten we daar elke weekdag. Je kan er iets drinken en een live sessie meepikken. Want er komen twee artiesten per dag langs op ons terras aan M in Leuven. Het hele overzicht van de hele zomer, wie wanneer komt spelen daar op ons terras, dat vind je op willy.radio. De spits wordt afgebeten maandag door deze meneer.

Camilo Donoso, Bad Rugs, Come On, Come On. Ze komen allemaal langs op ons terras. Maar eerst komt Philippe Caulier langs op ons terras volgende maandag.

2014 met Prince en Raspberry Beret. Dit was een hele tijd geleden, maar kijk, hier zijn ze terug. Ash, which one do you want?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

10 voor 10 met Genesis en Invisible Touch. Het wordt een aangename 23 graden vandaag. Opgelucht, ademhalen en tenminste eens de gedachten kunnen ordenen en misschien iets gedaan krijgen vandaag. Een hoop werk in te halen van de voorbije dagen met die extreme hitte. De muziek zit alvast goed. Iets meer downtempo. Dit zijn de Strokes. Like

Ze worden elk nummer beter, geeft toe. The Strokes Going Shopping. Ook al waren Thomas en Sien er niet, er zijn wel nog zekerheden in die zekerheden. Die heten Annelies, Roos en Wim. Zij zijn er wel voor jou vandaag. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De buitenschoolse kinderopvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden, bijvoorbeeld. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
5: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
4: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar €1,5 per begonnen half uur. In Mazeik in Limburg heeft de politie de gewapende man opgepakt die zich daar gisteravond verschanste in zijn huis, dat meldt het parket. De politie viel het huis na een tijdje binnen, maar de man was al weggevlucht. Uiteindelijk vonden ze hem dus toch. Hij wordt straks verhoord. Voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd door een brand op een cruiseschip. Dat lag voor anker in de buurt van Honfleur. Alle 163 passagiers en crewleden werden van boord gehaald. Niemand raakte gewond. In het tennis staat Sizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Berghs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken tot 27 graden. Morgen zon en wolken zo goed als droog dan bij 26 graden.
2: Live music matters.
3: De zomer van Willy. Annelies Orie.

But I wanna know for sure. So come on.

0: King van de Trucks.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Ja, onze zomer hier bij Willy is nu echt begonnen. Vanaf volgende maandag, 6 juli, zitten we ook weer in Leuven op dat terras van Museum M. En vanaf dan kan je ook langskomen. Maar voor het zover is, gaan we toch nog ook wel eventjes Rock Werchter meepikken. En de volgende band die heeft nog nieuwe muziek gemaakt sinds de vorige show. Dus ik dacht, ja, ik zorg er even voor dat je die ook helemaal kunt meezingen. Dit is Mumford & Sons samen met Hozier. Dit is Rubber Band Man. Goedemorgen.

0: Dit doet mij even denken aan alle vrouwen bij wie zo de bruine zonder zon een klein beetje verkeerd uitgepakt heeft. Je hoorde Orange van Metal Molly. Ik heb nog Belgische muziek, maar dan van Lennart Korevits. Zijn groep met zijn broer Janus, Compact Disc Dummy, staat voor onbepaalde duur op pauze. En nu doet hij het dus een tijdje solo. Dit is Lenny Lenny met Tambourine.
1: Willy.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! Het zijn solden in de designer-outlets van

mocht het nodig zijn na die eerste festivalkaters. Vorige week deden we voor het eerst in de geschiedenis van Willy de Willy 500 van deze eeuw. Jij verkoos Seven Nation Army van de White Stripes tot het beste nummer sinds het jaar 2000. Arctic Monkey stond ook 7 keer in de lijst, maar dit ben je mogelijk wel vergeten. Dit is Mardi Bum.

0: Voilà, volgend jaar 8 keer Alex Turner in de lijst staan. Dat is bij deze afgesproken. Vanaf maandag 6 juli vind je ons iedere werkdag, behalve op woensdag, in Leuven. En elke dag doen we 2 live sessies. De volgende dame die komt spelen op vrijdag 17 juli. Je vindt de hele kalender trouwens op willy.radio of in de app. Afgelopen weekend mocht ze werk de boutique nog openen. Zij speelde dus wel. En vorig jaar was ze er ook bij onze zomer. Ze heet Emmy Dark, ze speelt fantastisch en dit is hoe ze vorig jaar klonk.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.

What's on your mind van Emmy Dark, zoals ze vorig jaar kwam spelen bij ons op terras in Leuven. Op vrijdag 17 juli komt ze opnieuw. Jan Keulers vroeg al, wanneer komt deze fantastische Emmy? Wel, op vrijdag 17 juli dus.

0: Zometeen DC en Televised Minds. Zometeen Garbage en daarna blikken we nog eens terug op Live is Live afgelopen weekend.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: I Think I'm Paranoid van Garbage.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Deze man die stond gisteren ook op Live is Live in Antwerpen. En toen ik de foto's op onze Willy Instagram zag, dan dacht ik, is die zot geworden? Met een lange jeans en bijpassend jeansvest. Gelukkig ging dat vestje na een tijdje toch uit. Ik hoor dat het heel fijn was met Johnny Marr. Met nummers van zichzelf, van The Smiths en van Iggy Pop. Dit is Easy Money.

The Clash en The Magnificent Seven. Daarnet draaide ik Johnny Marr, die gisteren op Live is Live speelde. Maar de echte keizer van Antwerpen was Nick Cave gisterenavond natuurlijk. Dat zie ik ook aan de reacties in de Willy-app. Stefan die stuurt bijvoorbeeld: Annelies, draai alsjeblieft nog eens een song, want ik ben nog in de roes en ik wil daar heel graag blijven. Wel, ik zal dat straks doen tussen 11 en 12. Dat is beloofd. Nu nog eentje van Foo Fighters. Zou ik ook nog wel eens live willen zien? Nou, ik was helaas niet op Pinkpop. Dit is

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden. Je hoort Nathalie de Bas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
3: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar €1,5 per begonnen half uur. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Anderlecht in Brussel. Het gebeurde in de Kuregemwijk. De politie vond er kogelhulzen. Het is niet duidelijk wie de dader is en of er slachtoffers zijn. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij zijn wel zelf naar de politie gestapt. Het onderzoek loopt nog volop. In Tirol in Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote modderstromen de wegen blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien en hagel. Tot vanavond wordt daar nog meer noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten ook vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

van Primal Scream. Een hele goede morgen. Welkom weer bij Willy. En dan een nummer dat intussen zo'n 3 maanden meedraait in onze playlist. Het is er eentje waarbij je Travis Barker van Blink-182 hoort drummen en Michael Stipe van R.E.M. hoort zingen. Dit is I Played the Fool.

Vorig jaar konden we de hele zomer verder op dat concert van Simple Minds op Rock Werchter. Ik ben heel benieuwd of dat met The Cure komende zondag net zo zal zijn. Intussen is Steve heel blij dat ik er nog ben deze week. Ja, Steve, nog een weekje. En Roos en Wim trouwens ook. Wim, die heeft deze week zelfs nog iets speciaals in petto. Wat precies, dat hoor je straks.

Fluffy en Mercy. Wie geen zin heeft om in de hitte te gaan zweten op festivals, die kan misschien dit najaar of in de winter ergens eens naar de AFAS Dome in Antwerpen of naar de Lotto Arena. Deze band speelt daar op 31 januari 2027. Dit is

0: gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Dat was niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
5: Excusa, señores.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platte. Complete.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: White Room van Cream.
1: Cream? Amai.
0: Ik ben zo blij dat we net ontsnapt zijn aan een nationale nachtmerrie en dat de Rode Duivels nu woensdag op mijn verjaardag toch nog mogen spelen. Om 10 uur 's avonds is het van dat tegen Senegal. En we gaan nu al een klein beetje supporteren met Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

En zoals de mens dat vorig jaar op ons terras in Leuven kwam spelen. De mens komt trouwens terug met Helena Xarek. Op 30 juli is dat voor ons beloftefestival. Dat doen we dan ook. Ja, elke donderdag dan is er iets speciaals te doen. Hè? Dus kijk maar eens op jullie.radio of in onze app. En schrijf al die fantastische data in jouw agenda. Zometeen een klein feestje hier op jullie met de Yeah Yeah Yes. Na de Killers en Dying Breed.

0: Vorige week nog op 102 in de Willy 500 van deze eeuw. De jijijijs en Heads Will Roll. Zometeen Radiohead. En daarna gaan we nog eens naar Live is Live gisterenavond.
1: Morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
2: What's up, y'all? It's Mike D.
1: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. I'm telling you all the Sabotage! Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
2: This is a song called Sabotage.
1: Morgenavond, 5:05.
3: Willy.
2: All is kapot.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Willy.

0: Street Spirit, oftewel Fade Out van Radiohead.
1: De zomer van Willy. Live
0: music. En dus gaan we nog eens terug naar Live is Live gisterenavond in Antwerpen. Headliner was Nick Cave en The Bad Seeds. En ik lees al de hele ochtend in de Willy-app hoe fantastisch die show was. De kranten zeggen ook, het was een hoogmis. Ik zie overal veel sterren voor die show. Dus ja, ik heb al geweldig veel spijt dat ik er niet was. Maar bij Willy hadden we dan natuurlijk zelf ook een reporter, Stijn Meuris, die ging kijken.
2: Het schijnt dat vanavond in deze stad ook Guns N' Roses aan het spelen was. Het schijnt dat ook Black Crowes aan het spelen was in Antwerpen. Maar waar het hem echt om ging, daar moeten we niet flauw over doen. Dat was hier. 2,5 uur lang Nick Cave en The Bad Seeds. En ik ga eerlijk zijn, ik heb hem al vaak gezien. Dit was de beste keer. Het klonk fantastisch, dat is puur technisch. Maar wat een ongelofelijke set, wat een bezieling. En wat een publiek. Ik vond het goed. We gaan geen favorieten opnoemen. Jubilee Street zat erin. Red Right Hand was fantastisch. Tupelo, een van mijn favorieten, was grandioos, zowaar. Perfecte zomeravond. Nick Cave. Je kunt ervan zeggen wat je wilt, de man gaat richting 70, maar hij kwam, hij zag en hij overwon. En ik denk toch wel dat hem opnieuw mijn hart gewonnen heeft.
0: Maar zo schoon, Stijn Meuris en alle andere Nick Cave-fans, haal je hart nog maar eens op. Dit is hij met Jubilee Street.

Ik heb al veel gevloekt dat ik dacht, het is veel te warm voor een festival. Ik ga niet gaan. Dus heb ik dit gemist. Nick Cave and the Bad Seeds op Live is Live. Je hoort de Jubilee Street, een van de favorieten van Stijn Meuris. Deze band ga ik normaal gezien wel zien. Ja, mijn ticket is gekocht. Het is veel te duur om dat in de vuilbak te gooien. Nu vrijdag 3 juli staat de Last Dinner Party op de Main Stage.

0: going to happen. Ja, het gaat gebeuren. Ik ga nog iets draaien van Linkin Park tussen 12 en 1. Want ik hoorde dat die ook redelijk de moeite waren gisteren op Parklife.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
5: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak een zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarna ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
4: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
6: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
4: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sizo Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37ste, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
3: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies.

Fade to Grey van Visage en van die donkere new wave periode naar iets dat een pak lichter is en nog veel beter klinkt bij een mooie zomerdag die net niet te heet is zoals die van vandaag. Dit is Michael Kiwanuka en Light. Goedemiddag.

0: Texas. Joris Stelte, die wil heel even weten voor zijn planning. Annelies, is er nog een kettingroker deze week? Sorry Joris, we hebben zoveel live sessies op de planning vanaf maandag dat die even op stal moet. Vorige week heel veel Balthazar in de Willy 500 van deze eeuw. En ook Warhouse stond er 3 keer in. Je bent alleen Jinte de Pre een beetje vergeten. Ook frontman van Balthazar, maar die is natuurlijk ook solo met Shay Bernard.
1: Willy.

0: Straks dan krijg je nog een nummer van een live sessie van vorig jaar. Een band die vorig jaar bij ons op terras in Leuven kwam spelen. En ik verklap wat er morgenavond te winnen is bij Wim Oosterlink in de avondspits. En ja, het heeft te maken met deze groep. You gotta fight for your right. Wim die heeft van alles bezisseld met Mike D van de Beastie Boys. Hij heeft die ontmoet. Die gaat vanmorgenavond in zijn avondspits ook iets heel speciaals doen. Maar hij mag ook iets weggeven van de Beastie Boys.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Vanaf maandag 6 juli.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Het zijn solden in de designer-outlets van...

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

0: love jullie.
1: Strawberry van Equal Idiots. Vorig jaar akoestisch gespeeld op ons terras in Leuven door Thibaut. En nu je stembanden toch gesmeerd zijn, dit mag je ook meezingen.

0: 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: hebben vandaag al uitgebreid teruggeblikt op Live is Live met Nick Cave, met Johnny Marr. Maar gisteren was er natuurlijk ook Werchter Park Live. Sarah die stuurde Annelies. Niet vergeten, Linkin Park was ook fenomenaal op Werchter Park Live. Ellen uit Gent laat ook nog weten, Linkin Park ook echt fantastisch gisteren. Misschien moet je die ook nog eens draaien. Dus ik dacht, ja, daar kunnen we natuurlijk niet onderuit.
1: De zomer van Billy. Live music matters.
0: Dit is Linkin Park met The Emptiness Machine. Hopelijk was dat gisteren even goed.

0: Nothing Good van School is Cool. Ja, die school, dat is nog anderhalve dag, hè. En dan is het gedaan voor heel veel mensen. Heel leuk, want voor sommigen begint dan ook een soort van onmogelijke puzzel. Bij ons valt het mee. Een heel goede middag, Roos.
1: Hela, Annelies.
0: Zeg, de zomer is hier begonnen.
1: Ja, en ik dacht, die zal al met vakantie zijn, die Annelies.
0: Ja, jij toch ook niet?
1: Nee, dus, nee.
0: Iedereen denkt, ja, de zomer. Iedereen met vakantie. Op het gemakske, hè. Wij gaan allemaal zo'n beetje afwisselend. Dat er altijd een beetje volk is hier, hè. Er moet toch radio gemaakt worden. En vandaag is er eigenlijk veel te doen. Ik zag, je hebt een nieuwe single.
1: Ik heb een nieuwe single, inderdaad. Van, mag ik het al? Ja, ik ga het al verklappen.
0: Ja, verklap maar.
1: Het is de nieuwste van Editors, zeg. Maar dus dat is wel leuk.
0: Ja. En zeker, die spelen 3 keer in ons land, dus laten we die maar veel draaien. Ik vind het altijd leuk als ik een liedje echt kan meezingen op een festival. Als ik te weinig ken, dan verveel ik mij een beetje een raar brein. Anderzijds, nog luistermateriaal, want er is een nieuwe aflevering van Viva 50 ook nog.
1: Inderdaad.
0: Met
1: Jasper Steverlink.
0: Oké, en ik vraag dat altijd. Zijn er sappige verhalen?
1: Sappig zou ik nu niet echt durven te zeggen, maar hij was ook heel open, heeft over van alles en nog wat getetterd.
0: En ik denk dat ik er veel van kan leren.
1: Ja, vooral over zijn meditatiemomenten die hij dagelijks 2 keer per dag inlast.
0: O, jongens.
1: Ja, dat is wel interessant.
0: Dat is echt mijn droom, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Niet vandaag, maar wel morgen kan je ook nog iets heel cool winnen, hè? In de avondspits bij Wim. Heb je dat al gezien? Heeft dat al gepost op Instagram, dus we mogen het zeggen.
1: Nee. Oh, oké.
0: Ja, ja, dus ja, iedereen weet ondertussen, denk ik, als je een beetje naar de radio luistert, dat Mike D.
1: Ja.
0: Het speciaal gaat doen om iets voor 7. Mike D van de Beastie Boys. Hè? Toevallig een groep die hij regelmatig draait, maar hij heeft ook bedisseld dat hij een LP-box van de Beastie Boys mag weggeven morgenavond. Dat is toch keicool.
1: Ja.
0: Jongen, als je daarmee de zomer in kunt gaan, amai. Roos, ik wens je heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En vooral ook met Editors. Ik ben wel benieuwd. Klinkt het Editors? Heb je al geluisterd?
1: Zeker. Zoals vroeger eigenlijk. In beginjaren.
0: Oh, oké. Kijk er naar uit. Dit is Spencer Davis Group. En keep on running.

0: Zeg Roos, Sien Wijnands, die normaal de ochtendtoets, weet je nog, Sien?
1: Ja, Sien.
0: Vorige vrijdag was die nog. Het is een klein beetje in de war. Ze stuurt, maar hè, waarom draait jij nu nieuwe muziek? Waarom draait jij een nummer van Linkin Park van vorig jaar nog maar? Hè? Ik zeg, ja, Sien, het is toch zomer? We doen de zomer van Willy, die is vandaag begonnen. Hè? Dus het is geen classics meer.
2: Ah,
0: dus alles draaien. Ja.
2: Okay.
0: Ik heb al keiveel fijne live sessies van vorig jaar op terras gedraaid. Ik wil Idiots bijvoorbeeld en Me Dark. Oh. Ja, ik ben mijn hartje aan het ophalen. Ik hou van classics, maar het is toch ook wel even leuk om in nieuwe dingen te duiken. Ik heb nog Ryan Adams. Roos, do you still love me?
2: Oh yes.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. De speelindex is deze maand overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baart van de Inflatiecommissie.
8: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de speelindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
7: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan €4.000 wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven €2.000. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
9: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak een zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel, eigenlijk 1/3, over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysiek mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
7: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft €1,5 miljoen extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna €100.000 betalen. En er is ook €5 miljoen verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40. De vader van de jongen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden en ook de dagen daarna blijft het zo, het wordt wel weer wat warmer dan.
10: Live music matters.
11: De zomer van Willy. Roos van Akker.
12: Ja, aanwezig met een platenbak vol mooie dingen. Een heel goede middag.

Hey, je bent op post. Mooi zo. Willy gaat het deze zomer eens lekker doen rammen. Sowieso vanaf volgende week op het terras van M. Leuven. Maar ook zeker op dit moment met de hulp van Ram Jam en Black Betty.

bijvoorbeeld heimwee heeft naar gisteren. Want toen schitterde hij nog op Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. Wild God Nick Cave met zijn Train Dreams. En vanavond wordt het andere koek daar in Antwerpen, want het is een metaldag op Live is Live met Iron Maiden als hoofdact. Ik beloof dat die hier zeker nog zullen voorbij komen voor jou. Nog een klein beetje geduld. Sons mag nu vooral voor goud gaan met al

0: Altijd feest met deze van Beck. En dansen is gelukkig alweer toegelaten bij deze temperatuur. Beck met zijn sekslaws.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: De zomer van Willy. Live music matters.

Ook al is het zomer op je radio, ik heb nog altijd een nieuwe single voor je, die ik je graag wil laten horen. Deze keer is het de nieuwste van een band die 3 keer in ons land speelt deze zomer. Editors natuurlijk. Ze hebben onlangs zelfs een nieuw album aangekondigd en een concert in de AFAS Dome in het voorjaar van volgend jaar. Dat nieuwe album zal Surface Echo and Sound heten. En het ziet er naar uit dat ze volledig teruggaan naar hun beginjaren. Toch als je naar hun nieuwe single Rush the Rush luistert. Maar ik wil vooral weten wat jij van die nieuwste vindt. Stuur het me maar in de app. Wat vind jij van de Rush van Editors?

Carina stuurt lekker op tempo, heerlijk. Juri schrijft dan weer echt editors, mooi. Steve uit Gent stuurt, het klinkt alvast beter dan zijn solo-initiatief met de song New York. Het nummer boeit me niet echt, zal misschien nog wel komen. En Sik die stuurt ook nog, mijn vrouwtje zal content zijn met de nieuwe schijf en ze is mega fan van de editors. Allee vooruit, goed zo. Deze zomer spelen editors op het Cactus Festival, de Lokerse Feesten en zelfs ook op Suikerrock in Tiene. En volgend jaar in het voorjaar, dan spelen ze ook in de AFAS Dome. En eind oktober is er dan dat nieuwe album.

0: Pearl Jam deed het Retrograde. En ik weet niet of je het nu nog nodig hebt, maar de Pixies die maken het vurig. Zometeen.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal aan de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
1: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
9: De zomer van Willy. Roos van Akker.

The Pixies en Dig for Fire. Ze vieren hun 40-jarig bestaan en spelen nu zaterdag zelfs op Rock Werchter. Je krijgt een ex-belofte te horen nu met haar nieuwste single. Ze komt uit een heel muzikale familie. De dochter van Dirk Danes, van Derek and the Dirt. En de zus van Vito, hè. Ze was al eens te gast op ons terras in Leuven vorige zomer. En ze komt deze zomer opnieuw langs. Joepie. Siska Siska en Utopia.

Dit heeft ooit 2 Grammy Awards gewonnen in de beginjaren van deze eeuw. The Peppers met Danny California. En deze band zal je nooit meer live aan het werk kunnen zien. Want de stembanden van Steven Tyler zijn onherstelbaar beschadigd. Gelukkig hebben we dit nog.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. De speelindex is deze maand te overschreden, zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
5: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten, zoals tabak en alcohol, de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de speelindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
4: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepie gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Langs zo'n 70 stranden in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijke kans op een bui bij 26 graden.
2: Live music matters.

Hela, vanaf volgende week maandag verplaatsen we onze studio naar het terras van Museum M in Leuven. En dan kamperen we daar, zoals de afgelopen 4 jaar, tot het eind van de zomer. En er zullen weer heel wat artiesten en muzikanten langskomen om uiteraard live muziek voor je te spelen. En de man die volgende donderdagavond alles in gang mag trekken, de man die een concert geeft in de tuin van M Leuven, gratis en voor niks volgende week donderdag, is Admiral Freebie.

Damon Albarn komt met zijn Gorillaz naar Rockwerchter nu zaterdag. Ze waren fantastisch al op Best Kept Secret in Nederland en gaan dat zaterdag nog eens overdoen. Maar dan gewoon nog veel beter. En over festivals gesproken, straks krijg je ook nog een song van een van die band van Bruce Dickinson, die vanavond op Live is Live speelt. Voor nu eerst iets van Limburgse bodem, The Haunted

0: Deze man heeft sinds kort zijn eigen straat in New York. West 8th Street in Manhattan is omgedoopt tot de Jimi Hendrix Way. Omdat hij daar de legendarische Electric Lady Studios heeft opgericht. Je hoorde Hey Joe.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: De zomer van Willy. Live music.

Sam Fender met een van zijn mooiste, 17 Going Under. En zeg, nu nog niet naar Leuven trekken, hè, om ons aan het werk te zien op het terras van Museum M. Want we zitten daar helemaal nog niet. Dat is pas vanaf volgende week, vanaf volgende maandag, ben je dan meer dan welkom om ons en heel wat fijne artiesten live bezig te zien. En je hoeft er helemaal niets voor te betalen. Vorig jaar was deze fijne kerel ook van de partij om een paar songs voor je live te spelen. En dit was er een van Gabriel Rios. En Gold, live van op ons terras bij M. Leuven.

0: Hupsa, Iggy Pop met Lust for Life. En Kurt Cobain gaat je zo meteen helemaal inpakken met die akoestische versie van About a Girl.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Life is Life in het Middenvijverpark in Antwerpen is aan zijn derde en laatste dag toe. Een metaldag daar. Epica komt onder andere langs en de afsluiter vanavond is die legendarische band van Bruce Dickinson. Genoemd naar dat vreselijke foltertuig met ijzeren pinnen aan de binnenkant. Iron Maiden. Om 9 uur is het zover. En hier is, om je al wat op te warmen, wat misschien na die hete dagen niet echt nodig is, A Run to the Hill.

heerlijke band, die Fontaines DC met It's Amazing to be Young. U2 staat voor je klaar en in het najaar, in november, dan komen ze met een nieuw studioalbum. En de eerste officiële single daaruit wordt Street of Dreams. Dit is nog eens een oude van hen, Magnificent.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens RTL gebeurde de schietpartij in een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De helft van de leerkrachten wil dat de zomervakantie ingekort wordt, zoals in Wallonië. Dat heeft de Artevelde Hogeschool bevraagd. Net iets minder dan de helft wil de vakantie houden zoals ze is. Het grootste deel wil liefst vakantieweken doorschuiven naar een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusverlof. Onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt. 6 van onze pogingen zorgden ook effectief voor een doelpunt. Dat is 8%. Maar 3 landen deden het slechter. En in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde daar dit jaar opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden.
1: Live music matters.
0: De zomerfamilie. Roos van Akker.
3: Hi, goedemiddag. Debbie Harry gaat voor je rappen. En dat op een maandag, jongen.

Bobby gaat na 8 jaar voor het eerst weer een nieuw album uitbrengen. Het zal High Noon heten. Het zou normaal gezien al uitgekomen zijn, maar het komt er nu pas in oktober. En er zou zelfs een song op staan van Johnny Marr, die gisteren zelfs nog op Live is Live stond te blinken.

Gisteren was het groot feest in het Middenvijverpark in Antwerpen, vanavond ook opnieuw. Maar gisteren stond daar een fantastische Nick Cave als hoofdact, die de hele dag zelf mocht samenstellen wat de muzikale acts rond hem betreft. Hij ging voor Benjamin Clementine en Johnny Marr, maar ook voor een Belgische band die sinds een jaar weer terug is na een lange pauze. De band van Ben van Looy. Een band op zichzelf is die kerel, hè. Zijn naam zegt het dus al. Das Pop heeft er in de namiddag gespeeld op Live is Live. Dit zijn Nick en Bent en hun nieuwe muzikanten. Das Pop, a different class.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: De zomer van Willy. Live music matters.

Vanaf maandag is ons terras in Leuven weer geopend voor jou bij Museum M. En een van de eerste gasten die daar langskomt is Harry Deskamps. Hij is nog onze belofte geweest en misschien zegt zijn naam je wel iets. Want hij heeft een van de vroegere seizoenen deelgenomen aan Huis Gemaakt. Zo de man met zijn lange haar en zijn krullen. Hij is volgende week maandag de gast in Leuven bij ons. Hij komt met zijn pa een paar nummers spelen, want zijn papa speelt met hem mee. Hoe schoon is dat, hè? Dit is al een voorsmaakje voor maandag. Harry Deskamps en Only Apart.

Gisteren speelden ze nog in het Rivierenhof in Deurne. En ze waren goed volgens Pascal, dat stuurt hij net in de app. De Black Crowes en hun Remedy. En de Killers gaan je meenemen naar hogere sferen. Na deze van Vito. Inderdaad, Vito Dames. De broer van Siska Siska, die je daarnet nog kon horen met haar Utopia. Dit is Vito dus, met Fivers.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Zeg Wim, je moet uitkijken als je straks hier je stoel verschuift als je aan het presenteren bent.
1: Wacht, ik moet...
0: Opletten.
2: Opletten als ik mijn stoel verschuif als ik aan het presenteren ben.
0: Ja,
1: waarom moet ik opletten als ik mijn stoel verschuif?
0: Ik heb hier iets onder onze mengtafel, onder onze desk gezet, om mijn voeten op te leggen. Het is een krukje.
1: Wacht, even beschrijven.
0: Een driepikkel.
1: Roos heeft haar kousjes aan.
0: Nee, ik heb mijn schoenen gewoon uitgedaan. Niet
1: Goed. Ik bedoel even je voeten, maar zien of het gewoon of je kousen of voeten. Nee. En dus die liggen ze op een soort tafel, zo'n tafeltje eigenlijk zo.
0: Ja.
1: Zo'n salon, zo mini-salon, een beetje een brak salontafeltje. Daar liggen je voeten op.
0: Ja.
1: Waarom, Ros?
0: Om mijn benen te ondersteunen eigenlijk, om ze ergens op te leggen.
1: En waarom moet je je benen ondersteunen?
0: Tante Rosa heeft last van haar onderrug. Viva 50, hè. Ik ben hier de hele tijd aan het bengelen anders met mijn benen.
1: Ja, en dat is niet goed.
0: En nee, ik heb het echt sinds vorige week, al heel het weekend heb ik last van mijn onderrug.
1: Roos, kijk nu indringen aan mij. En is dat iets dat je zo, heb je dat dan eigenlijk zo, nu kijk je medelijdend, heb je dat zo, nee, enkel hier in Suur of thuis ook?
0: Ik heb het thuis ook.
1: Oei, sorry.
0: Ja.
1: Dat is erg. En hoe is dat dan? Dus je hebt dan pijn in je rug?
0: Ja, en terwijl ik aan het voorbereiden ben, aan het werk ben,
1: voor
0: de laptop, dan leg ik mijn voeten op de stoel tegenover mij aan tafel.
1: Maar dat kun je toch niet? Dan moet je het zo toch?
0: Ja, maar dat is fijn.
1: Dat gaat voor u.
0: Dat helpt.
1: En u nu, is dat niet slecht voor uw...
0: Ik kan daar niet tegen.
1: Is dat niet slecht voor uw rug? Net.
0: Nee, maar ik ga straks nog een paar oefeningen proberen te doen.
1: Ik vind het toch een beetje heel raar eigenlijk.
0: Ja, sorry hè.
1: Ja. Zeg, maar eventueel, mag ik nog iets vragen? Zal ik u zo meteen dan helpen om u in uw rolstoel de studio uit te duwen? Of zal het gaan?
0: Ik wou net zeggen tegen jou, zal het gaan? Ja!
1: Oké, sorry.
0: Wim Oosterlink.

Marcel van Tilt is er niet vanavond, want de zomer is ingegaan op je radio dan toch. Geen M-show meer voor de komende 2 maanden. Uiteraard wel nog Wim Oosterlink, die is al bezighouden van 4 tot 7. Zoals gewoonlijk, hè. Amuseer je en maak er nog een mooie avond van.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Een goede middag. In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen, tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. Ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaarding. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een stakingaanzegging moeten overgaan.
4: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag zwart hetzelfde weer bij 24 graden.
6: What's up, y'all? It's Mike D.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
8: De zomer van Willy. Wim Oosterling.
9: Showtime. Ken je dat iemand zich volledig verdacht maakt terwijl ze net het omgekeerde probeerde? Roos van Akker. Ik vertel het zo meteen.

Ja, ik weet niet of het over u gaat, maar misschien wel. The Ramones en I Don't Wanna Grow Up. Welkom bij de avondspits van Willy. Ken je dat, dat iemand zichzelf volledig verdacht maakt terwijl ze net het omgekeerde probeerde? Kijk, je hebt dat misschien zelf ook al meegemaakt in de situatie. Wel, ik kom binnen in de studio, daarnet. Roos van Akker, zegt... Goh, Wim, zegt ze. Je moet nu eens kijken. Zo'n zweetvlek op die stoel waar dat wij op zitten. Dat zal zeker wel van vorige week geweest zijn van iemand. En dan nog drie keer, Roos van Akker. Zeker van vorige week, denk ik. Yeah, right. Dank u wel. Om uzelf verdacht te maken, niet veel voor nodig. Een drukke avondspits van Willy vandaag met tickets voor de Scabs in Turnhout. We spelen Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. En ik moet je iets vertellen over een Beastie Boy. En dit gaat niet over de stoel waar Roos net 3 uur op zitten druppen heeft. High and dry.

Dirk-Jan uit Wegmaals Zuid-Vierde-Willeheb doet me denken aan mijn 7-jarige dochter die tegen me zei: er is niets om argwanend over te zijn, vader, toen ik de kamer binnenkwam. Ik ben nog nooit zo argwanend geweest in mijn leven. Exact. Exact dat, Dirk-Jan. Hey Wim, hoe is het met jou? Vraagt Michiel. En ik zeg: goed, Michiel, en met jou? Radiohead hoorde je met High and Dry. Ik moet nog even iets aankondigen wat morgen betreft. Je hebt het misschien al horen voorbijwaaien. Morgen in de avondspits van Willy. Het heeft met dit nummer te maken. Ik speel dat nummer soms niet op de radio 5 voor 7. Zoals als laatste plaat in mijn programma in de avondspits. Nu is dat zo dat dat nummer, Sabotage, morgenavond voor 1 keer niet aangekondigd zal worden door mij. Ik ben er wel. Ik ben vooralsnog niet ziek. Ik ben er wel, maar ik heb eigenlijk iemand als het ware ingehuurd of gevraagd om eens die presentatie van mij over te nemen. Het gaat om een Beastie Boy zelf. De genaamde Mike D van de Beastie Boys. Ik heb hem gevraagd: wil jij voor 1 keer Sabotage aankondigen in mijn programma? En hij heeft ja gezegd. En je kan trouwens ook iets winnen morgen in Free Willy 4 voor 5. En ook dat heeft met de Beastie Boys te maken. Morgen in deze avondspit. Dit is het Belgische ILA. Ze brengen in oktober een nieuwe album uit. Motherland heet het. En dit zal erop staan. Nieuw van ILA, In My Heart. It's

0: in Excess met Need You Tonight. Morgen kan je, ik zal het even zeggen al, een schitterende LP-box van de Beastie Boys winnen. To the Five Boroughs, zo heet die LP-box. Die je kan winnen om 16:45 in Free Willy. Morgen. Goed. Ik zal je morgen trouwens, wat Mike D betreft, alles laten horen. Hè, hoe ik hem ontmoet heb en hoe ik hem de situatie uitgelegd heb. Ik heb alles opgenomen. Hoe ik hem de situatie uitgelegd heb. Hoe ik hem vroeg om Sabotage aan te kondigen en wat hij toen zei. Ik laat het je morgen allemaal horen, geen zorgen, alright?
1: De zomer van Willy.
2: Live Music Matters.
0: Ja, de zomer van Willy is begonnen met Live Music Matters. Vanaf volgende week zenden we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit van op het terras van Museum M in Leuven met heel veel live muziek op de radio en ter plaatse. En om je al even op te warmen, draaien we deze week extra nummers die we vorige zomer opgenomen hebben. Zoals dit. Een van de vele groepen die toen langskwam in de studio was het Belgische Hi Hi. Dit speelden ze toen live.

Staat Rosa haar krukje? Nu, nee. Dus Rosa is haar krukje waar ze haar poezelige voetjes opgelegd heeft. De 3 uur geleden heeft ze opzij gezet. Hoor. Ik heb niet overval. Geen zorgen. Moby, that's when I reach for my revolver. Het is 4:30. Even kijken wat je vandaag gemist hebt toen je zo hard aan het werken of aan het zonnebaden was dat horen en zien je verging. En je alle actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Strafnieuws uit Amerika. Het Hooggerechtshof heeft net een beroep van president Trump geweigerd in een zaak rond seksueel misbruik. Trump werd ervan beschuldigd dat hij een vrouw zou aangerand hebben in een kleedkamer van een luxe warenhuis, lang geleden. Een jury oordeelde hem schuldig 3 jaar geleden, 2023. Hij moest een dwangsom van $5 miljoen betalen. Daarna ging hij in beroep. Het Hof van Beroep oordeelde 2 jaar geleden, 2024, dat de zaak overeind bleef, dat hij schuldig blijft. En nu heeft het Hooggerechtshof de zaak opnieuw bevestigd en het beroep van Trump geweigerd. Het vonnis is dus nu definitief straf. Waarom? Omdat het Hooggerechtshof vol zit met mensen die Trump zelf benoemd heeft. Speciaal. 2. Waasland Shoppingcentrum Sint-Niklaas meldt dat tijdens de voorbije hittegolf dat ze gemiddeld 20% meer bezoekers over de vloer gekregen hebben. Niet zozeer om te shoppen, maar voor de fristen. Vorige zaterdag was een recorddag met wel 32.000 bezoekers. Mensen komen niet alleen om te winkelen, maar ook om af te koelen, zeggen ze daar. Heel wat gezinnen komen even op adem en blijven dan langer rondhangen dan anders. Ik heb ook mijn ouders daar naartoe gestuurd. Ik snap het helemaal. Ja, WK voetbal loopt door natuurlijk. De groepswedstrijden zijn gedaan. Nu spelen ze de 16e finales. Woensdag de Rode Duivels. En vandaag straks om 7 uur Brazilië-Japan. Vanavond om 22:30 Duitsland-Paraguay. En vannacht om 3 uur Nederland-Marokko. Dit is Nova Star.

0: veel power van de gossip. Dit is de avondspits waar jullie samen, gezellig of minder gezellig, van het werk naar huis toe. Zometeen spelen we Zoek de artiest in de woordenmist, maar dan in de WK voetbaleditie. Passend, toch wel. Ik ben heel benieuwd of je er gaat in slagen om het land te ontdekken, zeker met zo de warmte en al. En de maandag en zo, voor sommigen al een beetje vakantie. Ik weet niet of iemand het gaat vinden. Al sinds we spelen zo meteen Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie.
1: Music matters. Music matters. Wim Oosterlink.
2: Ik word daar zo moe van.

0: Stewart, Do You Think I'm Sexy, 4:15.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: We spelen de WK-versie van Zoek de artiest in de woordenmist, namelijk Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Ik zeg een zin en als je vreed goed luistert, dan kan je daar de naam van een land in ontdekken dat meedoet aan het WK dit jaar. Oké? Okay? Sterker nog, een land dat er nog in zit. Ik zal een extra tip geven. Goed. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Goed luister. En ik ben benieuwd, want het is warm en al. En de zomer is wat begonnen. Het is maandag. Ik heb vermoed dat ik hoop dat ik één goede inzending zal krijgen. Ik hoop erop. Oké, okay, hier gaan we. Dit is de zin. Zoek het land, WK-land dat verborgen zit in de zin. Lisbeth heeft dat gezegd. Elias beweerde gisteren nog hetzelfde. Maar ook Kobe zei iets dergelijks. Welk WK-land zit verborgen in deze zin? Stuur via de William. Lisbeth heeft dat gezegd. Elias beweerde gisteren nog hetzelfde. Maar ook Kobe zei iets dergelijks. Ik even mijn neus net. Terwijl je nadenkt. Nog één keer. Nog één keer. Goed luistert, ik weet het moeilijk. Lisbeth heeft dat gezegd. Elias beweerde gisteren nog hetzelfde. Maar ook Kobe zei iets dergelijks. Welk WK-land zit verborgen in de zin? Stuur je antwoord via de Willy-app. Ik ben benieuwd.

0: Lekker zomerplaatje van Lenny Lenny, Belgisch. Dat was Tambourine, 5:10.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Dieter, dag Dieter, goedemiddag. Wat zijn de... Oh, onderweg van het werk naar huis, hoor ik, Dieter.
2: Ja.
0: Wat zijn de plannen? Wat zijn de plannen voor vanavond? Ga je nog doen, Dieter?
2: Ik ben van plan om vanavond een paar kasten in te steken. We zijn nogal redelijk alles al te herorganiseren, omdat wij een jongetje verwachten in augustus.
0: Oh jong, een jongetje. Maar proficiat zeg. Hela.
2: Dankjewel.
0: Een jongetje in augustus. Allee, ja, dan moeten er dingen in elkaar gevezen worden en ik zou het thuis herorganiseren.
2: De nestraag is redelijk hoog, ja.
0: Ja, voilà, zo gaat dat. Zo gaat dat. Allee, maar proficiat vooral. Proficiat, ook voor je vrouw. Hè. De zin was, Dieter, Lisbeth heeft dat gezegd. Elias beweerde gisteren nog hetzelfde, maar ook Kobe zei iets dergelijks. Welk WK-land heb je ontdekt in de woordenmis? Heb je gestuurd, Dieter?
2: Ik heb Marokko gestuurd.
0: Nog hetzelfde, Marokko zei iets dergelijks. Marokko, Marokko, Marokko is goed. Ja, wel, ja, natuurlijk wel. Proficiat, goed gedaan. Dieter bij de pinken, ondanks het weer. En ondanks het begin. Eind van je, voilà, exact. Ik heb nog één vraag voor jou, voor we afscheid nemen. Dieter, en wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
2: Ik heb het bijgeplakt. Niks,
0: wat?
2: Geen
0: klop. Helemaal nor. Dieter, succes met de kasten en succes met het aanstormende jongetje. En heel fijne avond voor jou. Salut!
2: Dank je wel.
0: Tot de volgende!

Beatles en het geweldige Novocaine for the Soul in de avondspits van jullie 2 voor 5. Zo meteen stuur ik je gratis naar de Summer Sessions in Turnhout, vrijdag 31 juli, met De Mens, Raymond van het Groenewoud en de Skeps. Zo meteen tickets 4:15 in Free Willy. Speciale tickets zelfs.

0: morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling you all it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5:05.
3: Willy.
1: All is kapot.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Een goede middag. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
5: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
4: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodental in het Duitse Stade kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg 6:00. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar er verandert niks. Dat zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
6: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen. Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd. En dat is niet goed voor het vertrouwen.
4: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium.
7: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd: Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
4: Margriet Hermans was 72 jaar. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met de ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
3: Showtime.
9: Met nu R.E.M. Losing My Religion. Goedemiddag.

0: Wim, is het ook weer de rubriek van de meningen straks? Ja,
1: zeker.
0: Geen zorgen. Hideous hoorde je, Belgische groep Hideous, met Give Me My High. In Londen is een evenement rond het probleem van extreme hitte niet kunnen doorgaan omwille van de extreme hitte. Het was een conferentie die zou doorgaan over de wereldwijde problematiek van extreme hitte en wat we daartegen kunnen doen en regeringen en blablabla. Het ging plaatsvinden in een zaaltje in de London School of Economics, maar omwille van de extreme hitte, ook in Groot-Brittannië, moest de conferentie afgezegd worden. Maar kijk, zometeen stuur ik je op onze kosten naar de Summer Sessions in Turnhout, vrijdag 31 juli. Met de mens, Remo van het Groenewoud en de Skeps. Ik heb 3 duo VIP-tickets. Ja, zometeen. Je zal wel een meer

0: persconferentie over extreme hitte die moest afgelast worden wegens de extreme hitte, doet Birgit denken aan die wedstrijd fietsen tegen de wind in Nederland, die ooit niet doorging wegens te veel wind. Is het echt? Ik heb dat gemist. Wel goed, ja.
1: Free Willy.
0: Verhaal. MGMT, time to pretend in de avondspits van Willy. Als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy. Het is 17:05. Vandaag tickets voor de Summer Sessions in Turnhout. Vrijdag 31 juli. Met De Mens, Remo van het Groene Woud en de Scaps. Ik heb 3 duo VIP tickets. Zijn VIP? Niet geworden, maar VIP tickets. Als je wil meespelen, kijk eerst even of je zeker kan gaan die dag. Want ik ga geen tickets geven aan iemand die twijfelt. Oké? Dus enkel als je zeker kan gaan, meespelen. Anders niet meesturen. Ook al weet je het antwoord, niet sturen. Goed, dank u. Vrijdag 31 juli in Turnhout. De Summer Sessions. Ik stel een meerkeuzevraag met 3 of eventueel meer mogelijke antwoorden. Het is niet moeilijk hoor. Het is gewoon om te zien wie er bij de pinken is. Oké? Hier is de vraag. Hoe? Ik herhaal hoe. Hoe heette de voormalige gitarist van de Scaps, naar wie ook een bekend radiostation genoemd is? Volgens sommige onafhankelijke bronnen zelfs het beste radiostation van Europa. A. Robert de Vrieschouwer. B. Clara Verzijpen. C. Virgil Brusselmans. Of D. Wally. Toe Wally. Of E. Q Music. Zo heet de gitarist. Een raar naam, ik weet het, maar... Of F. Willy Willy. G. Joe Dassin. Of H. Derek Wibley. Derek Wibley. Voilà. Dus dat is het. Summer Sessions in Turnhout. 3 duo VIP tickets. Vrijdag 31 juli. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Hoe heette de voormalige gitarist van de Scaps? Naar wie ook een bekend radiostation genoemd is. Naar het schijnt A. Robert de Vlieschouwer. B. Clara Verzijpen. C. Virgil Brusselmans. D. Wally. E. Q Music. F. Willy Willy. G. Joe Dassin. Of H. Derek Wibley. Stuur via...

0: Peter Skeps and Robin the Liquor Store.
1: Free Willy.
0: I'm Elaine Kathleen. Uit Herzeerdag, Kathleen. Goedenavond.
2: Goedemiddag,
0: Kathleen. Zijn de plannen onderweg naar huis, Kathleen, hoor ik. Wat zijn de plannen voor vanavond? Wat ga je nog doen vanavond, Kathleen?
2: Ik ga nog gaan sporten. Badminton spelen.
0: Badminton, nog niet slecht. Maar het zou een beetje warm zijn wel, Kathleen, vrees ik.
2: Ja, dat is waar.
0: Het wordt zweten. Hoe heette de voormalige gitarist van de Skeps? Nou, wie ook een bekend, naar het schijnt, volgens sommige onafhankelijke bronnen, het beste radiostation van Europa genoemd is. Kathleen, wat heb je gestuurd via de Willy-app?
2: Ik heb antwoord F, Willy gestuurd.
0: Ja, dat is goed. Willy is helemaal goed. Proficiat, je wint een duo VIP. Ticket voor de Summer Sessions in Turnhout. En ook Dries uit Zems. Ja, Dries uit Zems en ook Joris uit Alken krijgen een duo VIP. Dus je mag er echt zo gaan drinken en gaan eten in de VIP. Kathleen, echt waar. Wordt zalig. Terwijl je van de muziek geniet. Voilà. Geniet ervan en goed badminton vanavond. Salut, gezegd. Dag, Kathleen.
2: Dankjewel.
1: Rockwerchter.
3: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
3: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: Check het volledige programma op Willy.radio. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: I would like you to meet
0: Wim Oosterlink.
1: He's biblically strong, lightning fast,

0: Sum 41 in de avondspits waar we liegen met In Too Deep. Samen van het werk naar huis of waar je naartoe gaat. Zoals Kathleen, die gaat badminton vanavond. Maar echt waar, badminton is wel warm, ze. En zo, dat is altijd in sport al, hè. Badminton, jongen. Succes, Kathleen. Sterkte.
1: De zomer van Willy.
0: Success. Music matters. Live music matters. De zomer van Willy is begonnen met echt. Je gaat zoveel live muziek horen op de radio deze zomer. Vanaf volgende week zenden we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag live uit vanop het terras van Museum M in Leuven. Met heel veel live muziek op de radio en ter plaatse. Er komen elke dag twee artiesten zo een kleine live sessie, twee nummers spelen aan de studio, aan de radiostudio. En af en toe hebben we ook echte concerten, grote concerten in de tuin. Bijvoorbeeld volgende week donderdag al het kick-off concert van Admiral Freebie. Dus live music matters, wees maar zeker. Luister eens naar dit. Dit is een fragment van vorige zomer. Toen speelde Isaac Rue live aan onze studio dit nummer. Dit is Colors.

hè, op zich al. Maar er is ook iets speciaals mee aan de hand. Ik heb hem namelijk laten signeren door Mike D van de Beastie Boys zelf. Ik heb zelfs een foto terwijl hij hem aan het signeren is. En je krijgt die erbij. Oké? Okay? Als je wil, hè, stuur je de foto mee van toen hij de box aan het signeren was. Je kan die morgen winnen, die box to the five boroughs van de Beastie Boys, om 16:45 hier in Free Willy. Ik heb Mike D ontmoet toen hij in ons land kwam optreden onlangs. Ik heb hem toen ook gevraagd of hij voor één keer in mijn plaats Sabotage wilde aankondigen. En hij heeft ja gezegd. Het resultaat hoor je ook morgen hier in de avondspits van Willy.

0: WhatsApp vraagt Wim, gaat Mike D dan ook of alles kapot zeggen?
1: Ja, ik hoop het.
0: Hey. Ik hoop dat hij ook alles, als hij Sabotage aankondigt, dat hij ook alles kapot gaat zeggen. Anders is het een beetje triestig. Allee, zwaar. Het is een trieste aankondiging anders, zonder alles kapot. Mijn mening, hè, persoonlijk. Het was groot feest in het Jubelpark in Brussel dit weekend. Wij mochten allemaal niet binnen. Het was op uitnodiging, want het was een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Gastheer was Bill White, de Amerikaanse ambassadeur. Hè, die ene die vindt dat hij zich met ons gerechtssysteem moet moeien. Weet je, die... Enfin, als je denkt,

0: Goh, ja, wat kan mij dat schelen? Ik zou zorgen dat je daar een mening over hebt. Over dat feest, het Jubelpark, zorg dat je daar een mening over hebt. Maar geen zorg, ik ga jou helpen. Zo meteen.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Wim Oosterlink.
6: Niveau 0, hè.

0: Zullen we nu over zijn knuffelbeer gaan? Puntje plus. We zijn een snoepie. Stone Temple Pilots Plus is 14 voor 6 geworden. Het was groot feest dus in het Jubelpark in Brussel dit weekend. Op uitnodiging 8500 mensen gelinkt met Amerika. Feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Gastheer Bill White, de Amerikaanse ambassadeur. Bart Wever heeft gespeecht, onze premier. Ik lees in de krant, niet alles liep echter gesmeerd. Onder andere het Amerikaans volkslied klonk niet helemaal zoals verwacht. Waardoor Bill White, de zangeres, persoonlijk weer op het podium riep voor een tweede poging. Enfin, als je denkt van, moet ik daar ook al een mening over hebben? Kijk, het is 2026. Wij hebben over alles een mening. Duidelijk, maar geen zorg, ik ga jou helpen. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, want godzijdank, God be praised, hebben wij in België een Facebookpagina speciaal geconcipieerd, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En op die manier eigenlijk de samenleving een warmere plek wordt om te wonen. Die Facebook heet highland.be. Ik heb er 4 verzameld over het feest van Amerikanen. Gebruik ze gerust als je ze... Ik overloop even heel snel. Hè. Spoiler alert, de meeste mensen op Facebook zijn geen fan van het feest. Dus denken, een feest, hè, mensen die blij zijn. Wat hebben we daarop tegen? Ah, we hebben veel op tegen. Mening 1. Yves Renier. Kijk, een krachtige, korte mening. Ideaal voor bijvoorbeeld op het werk. Yves schrijft... Die feest is onzin en moest in de VN blijven. Ik weet wel niet zeker of Yves de VN bedoelt... of zich mistypt heeft en eigenlijk de VS bedoelt. Het is ook ingewikkeld, hè? Verenigde Naties, Verenigde Staten, oud is uit elkaar. Goed, mening 2 van J.D. Hansen. Beetje de muzikale insteek. J.D. Hansen maakt zich zorgen over de rechten van de muzikant. Een mooi gebaar. J.D. Hansen schrijft op Facebook... om van te kotsen, ook van onze kuthoer-premier... En het zou me verwonderen of die oetlullen aan Steve Wonder de toelating gevraagd hebben om zijn muziek te gebruiken. Ja, ik weet het niet. Blijkbaar is de muziek van Steve Wonder gebruikt tijdens het feest. Mening 3. Jury van Jury Powels. Jury Powels is fan van Bill White, de ambassadeur. Hij staat er wel tamelijk alleen in, als ik het zo lees op Facebook. Voor de rest is Jury een man van positiviteit tegen de haat. Hij schrijft... Bill is een super sympathieke topkerel. Wat je van de alleshatende, linkse, zuurstokken niet kan zeggen. En tenslotte, mening 4 van Alexis Smet. Alexis is heel kwaad, maar ik snap niet helemaal op wie. Op Bill White of Bart Wever, denk ik, of toch nog op iemand anders. Alexis schrijft, ik probeer het helemaal voor te lezen zoals het er staat. Probeer wat te volgen, hier gaan we. Ahahaha. Zo niet gedaan, hè. De vuile dief, vuile leugenaar, vuile bloedzuiger, vuile bandiet, vuile paljas, oprotten verdomme met uw scheve bakkes. Ik zit dus nu al heel de tijd zo met foto's te vergelijken wie, Bart de Wever of Bill White, wie het scheefste bakkes heeft om te weten over wie Alexis het heeft. Maar ik kraak er zo niet uit eigenlijk. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je hebt weer een mening om ervan te vinden. Geen probleem, graag gedaan. Dit is EHBO, CWFS, elke dag op jullie 5:15. Ik ga niet Steve Wonder draaien, als het goed is. Maar gewoon de... Pre-

0: Pretenders en Don't Get Me Wrong. 6 voor 6. Ik ga je als opwarmertje voor morgen straks al laten horen hoe ik bijna ruzie kreeg met Mike D van de Beastie Boys. Toen ik hem vroeg om iets te doen voor mij. Van ruzie, ja. Ik dacht van, oei, die is er niet echt kwaad. Maar ik zal straks laten horren hoe het klonk. Voor morgen. Goed. En je hoort na het nieuws van 6 muziek van de groep die vanavond in het Middenvijverpark in Antwerpen optreedt.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Intussen is de zomer van Willy begonnen. Vanaf volgende week zenden we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit van op het terras van Museum M in Leuven. Met heel veel live muziek ter plaatse. Op de radio hoor je muziek, ter plaatse hoor je muziek. We krijgen live sessies, artiesten op bezoek, elke dag. En volgende week donderdag is er een groot kick-off concert van Admiral Freebie. Live en gratis in de tuin van Museum M in Leuven. Volgende week donderdag.

0: Morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling y'all, it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5:05.
3: Willy.
1: All is kapot.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
10: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
12: Een goede avond. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
13: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
12: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
14: Richting Oostende, richting Blankenbergen, de Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy en ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
12: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
15: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen, ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
12: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
16: Ons nieuws... Precies in de allemaal.
1: What's up, y'all? It's Mike T.
17: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: De zomer van Willy.
6: Wim Oosterling.
9: Maar treinen naar dierentuinen, dat vind ik fantastisch. Ik hoop dat ik eens op een trein naar een dierentuin zit deze zomer. Ik hoop het. Goeiedag.

grote vaas met al de strookjes van vrijdag staat hier nog. Eén luisteraar van Willy heeft een trip naar Amsterdam gewonnen om de Strokes daar live aan het werk te zien. Je hoort de Going Shopping. Zometeen muziek van de groep die vanavond in het Middenvijverpark in Antwerpen optreedt. Ik moet en zal ze draaien vanavond. En ik vertel je hoe ik bijna ruzie kreeg met Mike D van de Beastie Boys toen ik hem vroeg om iets

geweldige Intergalactic Lovers met Delay in de avondspits van Willy. Elke dag op dit uur, het is 16 over 6, pik ik er één concert van vanavond uit. En ja, wat kan ik anders kiezen dan de derde dag van Life is Life in het Middenvijverpark in Antwerpen vanavond. Zaterdag was de headliner Robbie Williams. Gisteravond was de headliner Nick Cave. Vandaag is de headliner de band die ik nu ga draaien. Straks om 9 uur beginnen ze eraan. Hier is Iron Maiden.

0: Bokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Wim Oosterlink.
6: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: Stefan en Haagje, Nederlands. Woden Boys met Blindsided. Half zeven geworden. Ik heb dus Mike D van de Beastie Boys onlangs ontmoet toen hij in ons land kwam optreden in Sint-Niklaas. Ik heb hem gevraagd of hij voor één keer in mijn plaats Sabotage wilde aankondigen. En hij heeft ja gezegd. Het resultaat hoor je morgen hier in de Avondspits van Willy. Maar het was wel even zoeken. We hadden bijna ruzie. Allee, enfin, ja. Weet je, ik ga je morgen sowieso alles laten horen van ontmoeting en hoe dat we naar boven gaan. Alles laten horen, ik heb alles opgenomen. Maar ik zal nu al even wachten. Ik ga even een stukje laten horen van... We zaten dus in de kleedkamer in Sint-Niklaas. In de casino, een klein kleedkamertje zo. En dit is het moment toen ik hem de situatie probeerde uit te leggen. Goed. En dan was het een ruzie niet, maar je gaat wel horen wat ik bedoel. Luister.
1: I'm a radio presenter. Mm. I have a radio show, station called Willy. Mm. Willy. 4 years now. Every day of these 4 years, I have ended my radio show with Sabotage.
2: Really?
1: Yes.
2: And you're not tired of it yet.
1: How could I be?
2: I'm just saying it's 1,200 days now. 1,200 days of
1: you,
2: playing
1: you
2: the same song
1: song
2: at the end of every radio show. Like, why not switch to something else?
1: Don't ask that. It's your song, man.
2: I'm just asking questions.
0: Ja, voilà. Dus die begon met mij te discussiëren. Ik zei van, jongen, echt waar? Hoor toch gewoon... Weet je, kondig dat aan. Ik had wel niet verwacht. Die echt ging beginnen discussiëren met mij. Maar goed, morgen dus het vervolg hiervan. En dan kan je ook die schitterende LP-box To the Five Boroughs van de Beastie Boys winnen. Dat zal al iets vroeger zijn, om 4:15 in Free Willy. Ik heb hem laten signeren door Mike D zelf. En als je wil, stuur ik je, als je wint, zelfs de foto van toen hij de box aan het signeren was. Allemaal morgen in de Avondspits van Willy.

0: Zo meteen even kijken wat we geleerd hebben vandaag. En muziek van Green Day.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Wim Oosterlink.
2: Niveau 0, hè? 0, hè?

Green Day en Basket Case. Het is bijna 7:15. Oh, 7:17, zo is het eigenlijk. Strafnieuws uit Amerika, wat hebben we vandaag geleerd? Het Hooggerechtshof in Amerika heeft een beroep van president Trump geweigerd in een zaak rond seksueel misbruik. Trump werd ervan beschuldigd en is ook veroordeeld dat hij een vrouw zou aangerand hebben in een kleedkamer van een luxe warenhuis lang geleden. Hij wilde in beroep gaan, maar het Hooggerechtshof zegt nu nee. En hij kan niet zeggen dat het een politiek complot is tegen hem, want Trump heeft zelf de meerderheid van die rechters benoemd. Het vonnis is nu definitief. Hij moet een dwangsom van $5 miljoen betalen. Op het WK voetbal zijn de groepswedstrijden gedaan en spelen ze nu de 16e finales. Zometeen om 7 uur begint Brazilië tegen Japan. Vanavond om 22:30 is het Duitsland-Paraguay. En vannacht om 3:00 Nederland-Marokko. En 3, DJ Shadow is jarig vandaag. Dit heeft hij gemaakt samen met Uncle en met Tom York, die je hoort zingen. Dit heet Rabbit in Your Headlights. Producer DJ Shadow wordt vandaag 54 jaar.

Is er hier Marcel van Tilt vandaag niet? De Marcel van Tilt is in zomervakantie. Alle avondprogramma's zijn in zomervakantie gegaan. September, normaal gezien. Terug je hoorde Ankel, de jarige DJ Shadow, heeft hier mee aan gewerkt. Geboren in 1972. Hij wordt vandaag dus 54 jaar. Je hoorde Ankel en Rabbit in Your Headlights. 7:10. Dit zijn de Doors.

Morgen zal niet ik de laatste plaat van mijn programma aankondigen. Ik heb iemand speciaal gevraagd om dat te doen in mijn plaats. Zijn naam is Mike D van de Beastie Boys. Je kan trouwens morgen ook een door hem gesigneerde LP-box van To The Five Boroughs van de Beastie Boys winnen. Dat is 16:45 in Free Willy. Maar nu nog iets van mij. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.

0: Morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. I'm telling you all the Sabotage! Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5 voor 7. Willy.

0: Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David Teenau.
5: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
4: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
6: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
7: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
4: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen. Omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Dat zegt Britt Monte van de NMBS.
8: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken. Zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy en ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
4: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een 6e persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. En de Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen. Maar Trump ging toen in beroep. Dat beroep is nu geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden, met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: En wat ik zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
3: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Willy. Music matters.

Check het volledige programma op willy.radio. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Think possible.
1: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Een goeie avond. De voorzitter van Groen, Ayman Horch, is opgepakt. Dat gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. Weerman David Theenau.
8: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
7: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zuhal Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
9: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
10: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
7: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: Jock Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Willy.
1: Music matters.
4: Yeah.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig voorzitter Meirem Almaty zag het gebeuren.
3: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen, men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
2: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal op het WK voetbal een lastige wedstrijd, dat zei hij op een persconferentie. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
4: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten, hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard. Ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
2: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En geen stunt voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Claire Liu. Van de Winkel won wel de eerste set, maar daarna was de Amerikaanse te sterk. Het was voor Van de Winkel trouwens haar debuut op Wimbledon. Ze is 22. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling you all it's Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5 voor 7.
3: Willy.
1: All is kapot.
3: Willy.

0: Brock Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten. Met mensen erop.
2: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als hij de trein neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle riskeert dat je een boete krijgt. Maar uiteraard zullen onze mensen op dat moment ook wel rekening houden met je goede intentie.
2: En sport Rode Duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK voetbal in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
5: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten. Hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard. Ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
2: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Willy.

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
2: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Willy.
2: Music matters. En of dat zij te kijk, wat mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor, denk

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De schietpartij in Stade in Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terras zaten met mensen erop.
2: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Er wordt trouwens vanavond tijdens de gemeenteraad gestemd over het al dan niet weghalen van de vlag. En sport. Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze rode duivels. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt, minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

0: morgen bij Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? It's Mike D.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. I'm telling you all the Sabotage! Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Morgenavond, 5:05.
2: Willy.
1: Alles kapot.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
3: Eigenlijk dat is massaal in op afleiden. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bied op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
2: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.
1: Music matters.